Yes, de grand retour van de Avalanche is ik in mijn portrait of Tracy. Dat stuk is Can't Get Over Losing You, a cue of naar het huis. Is cool, Silly Boy, zet mijn stickertje. Nog het naar Vazia Project, dat 16 Underground. Dan om 7 naar je keten en dan nog toch zit hij bizarre.